0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

She's pretty. I don't think I know her. He's a magician, I know.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.

0: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
1: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
0: Crossroads Country Radio is the place to be.
2: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
3: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
2: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
4: Back in the innocent days, there was a young cowboy who was in love with a Mexican girl. Only she didn't know it. And he would watch her as she walked by, and her cotton dress would dance in the wind, and her eyes held the stars. Now she was the most beautiful thing that cowboy had ever seen, sent down straight from heaven. But he was afraid he'd never win her heart because of some family scars left by the range wars. But oh, how he loved her.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband.
1: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

Goedemorgen luisteraars, bent u wakker? Dit wordt alweer deel 6 van de hits en hitjes uit 1967. Nou, we doen dan ook alle songs die in de Amerikaanse country top 20 kwamen. We waren al begonnen met de songs die niet hoger dan een 13e plaats hadden gestaan. En daar heb ik er nog 5 van. Om te beginnen Tex Ritter met Just Beyond the Moon. Tex had in 1932 zijn eerste plaatje gemaakt en zou nog een jaar of 5 doorgaan.

0: Dat hij was zong like a fool.
1: Nou, ik vond dat het wel meeviel.
0: Nee, zo was de titel en Yvonne Devenay had het voor haar bedacht. En Jantje Contantje, in Amerika bekend als Johnny Paycheck, klaagde dat hij zoveel onderweg was in Motel Time Again. Dat had Bobby Bear geschreven, maar zelf nooit gezongen. En de Wilburn Brothers waren Roaring Again, maar dat viel ook wel weer mee. Het was door een driemanschap geschreven en alleen Don Brown waagde zich 20 jaar later ook nog aan.

Gene Shilly zong over A Wandering Man. En op de B-kant vroeg ze aan hem, Darling, are you ever coming home? Paste goed bij elkaar. Hij zat natuurlijk weer net als Johnny Paycheck ergens in een motel. De Willis Brothers hielden het eenvoudig op Bob. Zij waren met z'n drieën. James liet zich altijd Guy noemen. Van Charles dacht iedereen dat hij Skeeter heette. En John was beter bekend als Vic. Nou ja, ze werden slechts 14e. En toch Bobby Bear, over wie ik zo pas al had, met een mooi liedje, Come Kiss Me Love. Ik sta versteld dat hij nog niet hoger kwam dan een 14e plaats. Het lag toch in mei al in de winkels. En onder de begeleiders was ook Waylon Jennings nog, die gitaar speelde, samen met Fred Carter en Jerry Reed, drie gitaristen.

David Houston kon zijn huissleutel niet vinden en zei bij zichzelf, where could I go but to her? Billy Sherrill trad nu eens op als producer, maar hij had het ook geschreven samen met Glenn Sutton. En Verlin Husky zong You Pushed Me Too Far. Hij was weer samen met zijn Hush Puppies. Dat zijn een soort schoenen, maar hier zijn het muzikanten. Billy Cooper, stiergitaar. Cedric Rainwater, bas. Merle Taylor, fiddle. Randy Dukes, rhythmgitaar. En Tommy Hill, elektrische gitaar. Die mogen toch wel eens genoemd worden. Johnny Paycheck zong over Jukebox Charlie. Maar die kwam al niet hoger dan de 15e plek. Hij schreef samen met Aubrey Mayhew. Een producer met wie hij meer samen schreef.

dacht, ik verdien er zelf toch niks mee. Als het van Bobby goed verkoopt, strijk ik er toch nog wat van op. En Stonewall Jackson had het over Promises and Hearts, maar het ging om wat er tussen haakjes achter stond. We made to break. Soms denk je dat een grond van waarheid in zit.

Nog een keer Bobby Bear. Het lijkt de BB-show wel. En we hebben kort geleden nog een special over hem gehad. Nu met Charleston Railroad Tavern. Dat had Jerry Smith geschreven. En ik denk dat het slechts één keer werd gecoverd. 1982 door de band Kentucky. Hij kwam niet hoger dan 16. Zover zijn we al gezakt. Hank Thompson was jaloers. He's got a way with women. Ik heb nog eens naar de namen van de muzikanten gekeken. En ik denk dat het de Brazos Valley Boys waren. En Marty Robbins zong over Mr. Shorty. Dat schreef hij zelf en het zou 27 jaar duren voordat het door iemand werd overgenomen. Hij mag dan Shorty heten. Hij was 2 keer zo lang als de andere songs in dit uur.

Martin Robbins kon ook kortjes maken en dat hoorde u aan No Tears My Lady. Het werd een paar maanden na Mr. Shorty opgenomen, maar lag een week eerder in de winkel, 10 oktober 66. En het Harden Trio zong Sneaking Cross the Border, de grens oversluipen. Die was nog in mono en het was een van de songs waarin met name folkartiesten het opnamen voor de Mexicaanse gastarbeiders. De heer Trump kent zijn geschiedenis niet. En Jim Reeves zong over de storm. Het is nog maar de tweede keer dat hij in deze serie voorkomt. Het is een van zijn vele songs waarvan we nog steeds niet weten wanneer het werd opgenomen. Dat moet toch eens onderzocht worden.

En dat waren de twee laatste die tot een 16e plek kwamen in 1967. Jimmy Dean met Sweet Misery en Wilma Beukers met Tear Time. En we gaan de volgende keer verder met de nummers 17 en de serie nadert zijn eind. Tot slot nog één die er helemaal niet bij hoort, omdat het pas in december werd opgenomen. Tot straks.

0: Zondagmiddag 30 augustus, Kings Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een Bluegrass topband.
1: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Heel toevallig stuit ik op een poster van Bill Monroe's 5th Annual Bluegrass Festival. 15 tot 20 juni 1971 in Bean Blossom, 15 miles south of Indianapolis, Highway 135. Ja, zo staat het. Het zal later bekend worden als Bean Blossom. Op die poster staan alle optredende artiesten vermeld. En omdat het precies 20 zijn, ga ik proberen om ze in dit uur te laten horen. En de opnamen moeten dan zo mogelijk uit 1971 komen natuurlijk. Bovenaan staat uiteraard Bill Monroe en van hem werd het Summertime is Past and Gone. Opgenomen 13 januari 1971 met James Monroe gitaar, Earl Sneed banjo, Joe Stewart bas en Kenny Baker fiddle.

Flat en Scratch waren uit elkaar, dus Lester Flat kwam alleen met een nieuwe groep. Ik nam Mama's and Daddy's Little Girl van de LP Flat on Victor, opgenomen 19 oktober met Mac Wiseman, Roland White, Haskell McCormick en nog een paar. En van Jim en Jesse McReynolds hoorden we Congratulations Anyway. 16 november opgenomen met Carl Jackson voor de banjo en Lloyd Green met een stiergitaar. Maar het zou een dobro kunnen zijn. En dat verschil werd niet altijd duidelijk gemaakt. De Country Gentlemen brachten Breaking It Down, opgenomen oktober 71. Het waren Charlie Waller, Doyle Lawson, Bill Emerson en Bill Yates.

Doc Watson kende More Pretty Girls Than One, 14 december 1971, het opgenomen in de studio van Jack Clement in Nashville. Zoon Mull speelde banjo, Norman Blake dobro en Fessy Clements fiddle. En daaronder worden Don Reno, Red Smiley en Bill Harrell vermeld. We hebben heel wat opnamen van Reno en Smiley en van Reno en Harrell, maar ik denk dat ze alleen op de LP Letter Ads in Black alle drie te horen zijn. En die is van 71. In Rosewood Cascade deed ook Buck Ryan en Jerry McCory nog mee. En wat Jimmy Martin wil, wil ik ook. I'd like to be 16 again. Dat werd op 3 maart opgenomen in Mount Juliet en onder andere Ellen Mundy, Dor Lawson, Kenny Baker en Gloria Bell deden mee.

Mac Wiseman bracht dat prachtige Jimmy Brown, de Newsboy. Opnamedatum 16 maart 71, 's middags. Net als ze pas deed Lester Flatt weer mee. En Josh Graves, Vic Jordan, Haskell McCormick en Roland White. Zelfde band. En van Carl Story en de Leeming Mountaineers nam ik Gone Home. Vanwege de close harmony natuurlijk. Er staat op de LP Light at the River, die dit jaar werd opgenomen. En de band bestond uit Harold Austin, Gordon Reed, Red Rector, Mitchell Moser en Randall Collins. En wel Stanley kwam toen nog met Take Your Shoes Off Moses van 22 februari. Dit was de periode dat ook Keith Whitley en Ricky Skeks meededen. Plus Roy Lee Centers, Curly Ray Klein en natuurlijk Jack Cook. En, een verrassing, Cliff Aldren.

Lucky in the Morning. Medewerkers Vic Jordan, Jack Hicks, Buck White, Buddy Spiker, Tommy Williams, Kenny Baker en Bill Linneman. En de Hamilton County Bluegrass Band was uit Nieuw-Zeeland overgekomen. Along the Way staat op Fifth Season uit 1970. Waarschijnlijk waren ze in de oorspronkelijke bezetting Alan Rhodes, Paul Trenbits, Dave Kelder, Colleen Bain Trenbits, Sandy McMillan en Leonard Cohen. Hey. En ook Cliff Waldron stond zelf op het programma. Close the Door Lightly When You Go staat op Traveling Lights en de LP is weer van 71. Mike, Dave en Jack Aldrich, Ben Eldridge, Will Poffenbeuker en Ed Ferris.

Mike Seeger stond ook op het programma en ik nam Rattlesnake Daddy van The Music from True Fine, opgenomen 21 december 71 en 6 januari 72. Mike bespeelde alle instrumenten en had er hier ook geen hulp voor nodig. Maar dan een onbekende, Louis Popjoy en de Wabash Valley Boys. Ik nam Alberta van hun LP The Hairs of Bluegrass. Hij weet niet van welk jaar die is. Ze hebben in 71 zelfs een LP Bean Blossom gemaakt. De namen Louis Popjoy, Grady Eldridge, Linda Gellert, Terry Eldridge en Blaine Sprouse. Dus niet zo onbekend als we dachten. En van de Goins Brothers nam ik The Story of a Poor Man van de LP In the Head of the Holler. Melvin en Ray hadden er 3 man bij, onder die fiddler Art Stemper. En de LP werd opgenomen in november 71.

En dan staat Tex Loken op de lijst, maar met wie zou die nou toch geweest zijn? Eerder speelde hij met de Lily Brothers en met de Charles River Valley Boys, maar hij had nooit een eigen band. Ik nam maar eentje van de Charles River Valley Boys, My Girls, A Highborn Lady. Dit waren John Cook, Bob Sikkens, Joe Vail, Fritz Richmond, Ethan Sanger en dus Tex Loken met zijn fiddle. En van de Bluegrass Aliens koos ik Steggoli, dat in 1970 was opgenomen. Het waren toen Dan Crary, Danny Jones, Buddy Spurlock, Ebbo Walker en Lonnie Pierce. En Roel Jarbrook zal met de Dixie Man zijn geweest, al wordt dat hier niet vermeld. After the Darkness is van 28 mei 1971 en in de band zat onder andere Jake Lenders.

En dat was de 20e en de laatste die optrad op het festival in deze week van 15 juni 1971 in Bean Blossom. Het wordt aangekondigd als special guest John Hartford. Doing My Time werd in het voorjaar van 71 opgenomen en dat deed hij samen met Norman Blake, Tut Taylor, Randy Scruggs en Vester Clemens. Ik heb veel koortjes gekozen zodat we nog twee extra kunnen doen. Dat wordt er eentje van die Louis Popjoy en de Babbers Valley Boys voor Road In. En die hele mooie van Carl Story, Red Rector en Randall Collins, Pass Me Not, ook uit 71. Tot straks, want we hebben nog een uur.

0: Zondagmiddag 30 augustus, Kings Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een Bluegrass topband.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Het is mooi weer in Virginia en Ralph Stanley is Gathering Flowers for the Master's Bouquet. Dat komt van de cd Echoes of the Stanley Brothers, maar de opname is van 1971. En de Clinch Mountain Boys bestonden toen uit Roy Lee Centers, Keith Whitley, Curly Ray Klein, Ricky Skeks en Jack Cook. En dat vertelde ik u het vorige uur ook al. Laten we het eens over bloemen hebben.

twee setjes van drie zitten we in het Wilde Woud. Eerst hadden we een kortje van Jim Creer en de Mekkosie Valley Folks uit 1965. Jim Creer, Valida en John Wentz, Bob McPherson en Delton Burks. En als fiddler Aaron Hicks of Herb Collins. De titel Flower Blooming in the Wildwood is een traditional. En daarna de band Custom Made Bluegrass met Mama's Wildwood Flower. Dat is een vijfmansband uit het oosten van Kentucky die drie cd's heeft gemaakt. En Nine Mile Creek uit Australië bracht de Wildwood Flower Blues. Harley Allen heeft het geschreven en zelf ook het eerste op de plaat gezet. Maar nu moet het toch de echte...

Wildwood Flower in een aparte uitvoering, namelijk door Randy Scruggs en Irish Demons, die wel meer tegen de bluegrass aanleunt. Er staat op de CD Crown of Jewels van Randy, waarop hij er voor elk nummer een gast bij heeft. Toen ik gegevens zocht, zag ik dat Emmylou Harris ook nog meedeed. Dus toch, dat dacht ik al te horen. En daarna kwamen ze nog een keer, nu met Kate en Ann McCarrickle in How She Could Sing the Wildwood Flower van de CD All I Intend to Be. Die is in één dag opgenomen. Ongelooflijk toch? En de derde was Sweet Wildwood Flower door Wes Golding en Shore Fire. Dat schreef Wes zelf. Erik Ellis speelde banjo, Wes Tuttle mandoline en Trudy Golding bas. En hij kwam uit 1987.

Het is hier nu Jossa, speciaal voor vaste luisteraar en oud-collega Dick Groot uit Andijk met Floris en El Jardin. Bloemen in de tuin. Leek me toepasselijk, want Dick heeft zijn leven lang in de bloemen gezeten. Het album heet With Guitar and Pen en dateert van 2 jaar geleden. En Melling Station Voice uit Australië bracht het bekende en o zo mooie Give Me the Flowers While I Live. Dat staat officieel op naam van Louise Surtain, Elvin Bicker en Gladys Stacey. Maar Louise was de echtgenote van Earl Scruggs en Gladys van Lester Flatt en Elvin Bicker zijn we verder nooit meer tegengekomen. Ik vraag me af of u ooit heeft bestaan. En toen kwam er nog eentje die er eigenlijk niet bij hoorde. Maar Pete Seeger hoeft zich niet aan de regels te houden van mij. Where have all the flowers gone? Dat hij zelf schreef.

Sunnyside uit Tsjechië met Your Love is Like a Flower, ook een bekende. Er staat op mijn cd Tall Pines uit 2000. Heel toevallig werd dit nummer geschreven door Lester Flatt, Earl Scruggs en Everett Lilly. Hey, zou die Elvin Bickers van zo pas een pseudoniem van Everett Lilly zijn geweest? Zou best kunnen. Trey Hensley plukte bloemen in de buurt, Local Flowers, een song van Tom T. en Dixie Hall. Eerder ook door Heather Berry en Tom T. zelf opgenomen. Er staat op de cd First Time Out, die als Trey's debuutalbum wordt gezien. En de band Town Mountain had een green bud on the flower, een groen knop. Daar kun je hem mee open en dicht zetten. Deze cd heet Leave the Bottle. En Phil Barker speelt mandoline en schreef de song.

Jim en Jesse McReynolds en, jawel, Emmylou Harris met Flower in the Desert. Door haar deelname krijgt zo'n song precies iets extra's, want je hoort haar er altijd bovenuit. Jerry Douglas dobro, Glenn Duncan fiddle, Carl Jackson banjo en die schreef het ook. En Michelle Kenning zong over The Flower and the Serpent en noemde de cd in 2015 ook maar zo. Toen ze 8 jaar was, duwde haar grootvader haar een banjo in de armen en meteen was ze ermee in de wolken. Elk jaar organiseert ze een Night on the Edge ten bate van het Alzheimer Fonds Amerika. En dit jaar haalden ze er ruim $12,000 mee op. Ze zullen haar dus vaker draaien. En toen kwam You Are My Flower door Ellie Jean Burbrink. Wie is dat nu weer, zult u zeggen? Een jonge dame uit Indiana die haar leven lang al zingt en optreedt, maar van wie vorig jaar een debuut-cd verscheen. Bloom Again. En dat is best een mooi ding geworden.

De Bluegrass Parlor Band had een Little Mountain Flowertje. De cd uit 92 heet Two Colors en Tom Henderson had de leiding. En Me and Martha of Don DePoy en Martha Hills plus Randy Edwards zongen You Will Be a Rock Flower. Deze cd heet naar de song van Johnny Horton, Whispering Pines. En de laatste was Ray Flowers, dus kon ik er willekeurig eentje nemen. Het werd Voices in the Wind. Maar hij bracht ons naar de allerlaatste bloem, de Valley Flower, door de band Valley Flower. En de cd heet ook nog zo. Die is van vorig jaar januari. Roos Lichtenfels schreef het en zong het. En in de band had ze 4 jonge vrienden. En dit was mijn bijdrage voor vandaag. Dus tot de volgende week.

De megahit van Lynn Anderson uit 1970, geschreven door Joe South. Hij nam het op voor zijn eerste album Introspect. In 1969 bracht het ook op single uit, maar het werd geen grote hit. Dat gebeurde pas toen Lynn Anderson het opnam voor haar album Rose Garden. De single ging niet alleen naar de eerste plaats van de country hitlijsten, maar was ook een crossover hit die een 17 weken notering haalde en de Billboard Hot 100 bereikte. Een beetje vergelijkbaar met wat er nu met Ella Langley gebeurt. Zij staat inmiddels maar liefst 18 weken op de eerste plaats van de country charts met Choose in Texas. Goedemiddag en welkom bij Country Love hier op Crossroads Country Radio. We gaan vanmiddag even terug naar dat mooie jaar 1970. Toen ook hier in Europa de belangstelling voor country muziek steeds groter werd. En 1970 was een jaar met vele nummer 1 hits en een heleboel daarvan zijn intussen classic songs geworden. We gaan er vanmiddag een aantal van draaien. Zoals Wonder Could I Live There Anymore van Charlie Pride. Dat was de nummer 1 op 25 juli 1970.

0: Tammy's Touch is de titel van het album dat Tammy Wynette uitbracht in 1970. En op 4 juli van dat jaar stond He Loves Me All The Way op de nummer 1 positie in de Billboard Country Charts. Conway Twitty heeft gedurende zijn carrière vele nummer 1 hits gemaakt, meer dan 50 in totaal. In 1970 scoorde hij de nummer 1 hit, die zijn initial song zou worden, Hello Darling.
1: Hello Darling, nice to see you.

0: Connie Smit vierde vorige week haar 85ste verjaardag. In 1970 bracht ze het album I Never Once Stopped Loving You uit, geschreven door haar ontdekker Bill Anderson samen met Jan Howard. I Never Once Stopped Loving You was het 16e album in 6 jaar tijd. En haar 14e soloalbum, want in die 6 jaar had ze ook nog even kans gezien om 2 duetalbums met Ned Stuckey op te nemen. Kortom, Connie Smit had een drukke tijd in de jaren 60 en begin jaren 70. Bill Anderson maakte in datzelfde jaar ook een mooi album, Love is a Sometimes Thing. En deze single werd nummer 5 op 21 november 1969 en het album dat volgde in 1970.
1: And now, here's Bill Anderson.

Gail Anderson hoorde u in een live uitvoering van Love is a Sometimes Thing. Een song die geschreven werd door zijn duetpartner van die tijd, Jan Howard. De grote ontdekking van het jaar 1970, dat is zonder meer Kris Kristofferson. Als songwriter brak hij op alle fronten door in dat jaar. Met songs die op de plaat werden gezet door Sammy Smith, Johnny Cash, Roger Miller. En zelf nam hij ook zijn allereerste debuutalbum op. De songs die Kris Kristofferson schreef, die zijn inmiddels tijdloos mooi. In onze Songwriters Corner zit hij dan ook vanmiddag. En wij gaan een aantal songs van hem draaien. Allemaal uit dat mooie jaar 1970. Sammy Smith nam het door hem geschreven Help Me Make It Through The Night op. En bereikte daar de nummer 1 hit mee.

De allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Chris Christofferson schreef het. En hij gaf credits aan Fred Astaire. Omdat hij hem op het idee bracht om deze song te schrijven, Me en Bobby McGee. Maar het was Roger Miller die het als allereerste op de plaat zette in 1969. Chris Christofferson nam het zelf op in juni 1970. Maar het was natuurlijk Janis Joplin die de song wereldberoemd maakte met haar live versie. Die postuum trouwens uitgebracht werd in 1971. In onze Songwriters Corner zit Chris Christofferson vanmiddag. En 1970 was het jaar van zijn grote muzikale doorbraak. Ook Johnny Cash nam in dat jaar een door Chris Christofferson geschreven song op. En dat deed hij pas nadat Chris Christofferson een helikopter had gehuurd. Daarmee landde in de tuin van Johnny Cash omdat hij hem per se wilde spreken en hem deze song wilde geven. Een song die al eerder was opgenomen door Ray Stevens in 1969... maar helaas geen hit voor hem werd. Wel voor Johnny Cash toen hij de song eenmaal had opgenomen. Op 10 oktober 1970 stond hij ermee op de eerste plaats van de charts. Sunday Morning Coming Down. Het werd de titel voor het album dat 2 jaar later werd uitgegeven.

Chad Atkins hoorde u in het goede gezelschap van zijn vriend Jerry Reed. All I Ever Need Is You. Een song die geschreven werd door Jimmy Holiday en Eddie Reeves. En Chad Atkins en Jerry Reed namen het op voor hun album Me and Jerry, Me and Chad, dat in 1970 verscheen. Maar de gezongen versie werd voor het eerst op de plaat gezet door Ray Charles in 1971. Daarna waren het Sonny en Cher die er een mooie hit mee hadden die de nummer 7 positie bereikte in de Billboard Hot 100. Maar het waren Kenny Rogers en Dottie West die er in 1979 als duo een nummer 1 hit mee scoorden. En dat hoorde André Hazes die er in 1984 een vertaling van maakte met Ik Meen Het. En ook dat werd de nummer 1 hit. Kortom, een song die een groot publiek aanspreekt of het nu pop, country of Nederlandstalig is. Na onze instrumental is het natuurlijk weer tijd voor een song van Ray Price in het kader van de 100ste geboortedag van Ray Price. Ook die komt vanmiddag van de hand van Kris Kristofferson. 1970 is het jaar dat Ray Price het album For the Good Times uitbracht en de titelsong, ook die is geschreven door Kris Kristofferson.

9 november 1970 werd de single Joshua uitgebracht. En in februari 1971 bereikte hij de eerste plaats in de country charts. Het was de allereerste nummer 1 hit voor Dolly Parton. Afgelopen week gaf Dolly Parton een update rondom haar gezondheid. Ze heeft het afgelopen jaar heel veel last gehad van nierstenen en is daaraan geholpen. En zoals ze zelf zei op haar typische Dolly wijze, ieder jaar halen ze meer stenen uit me dan uit de Smoky Mountains. En dan weet u het wel, dan gaat het weer de goede kant op met Dolly als ze zulke

zakelijke afspraken doet. Maar de dokter zegt dat ze zich voorlopig nog even rustig moet houden en daar luistert ze gelukkig naar. En fijn dat u luistert vanmiddag naar Country Love hier op Crossroads Country Radio. In deze uitzending zijn we terug in het jaar 1970. Een jaar waarin Marty Robbins het album My Woman, My Woman, My Wife uitbracht. Het werd de nummer 1 op 2 mei 1970 en het leverde hem een Grammy Award op voor de beste country song in 1971. Maar 1970 is het jaar waarin Marty Robbins zo'n zware hartaanval kreeg. Zijn allereerste die ternauwernood overleefde en vanaf dat moment stond hij natuurlijk zwaar onder controle bij zijn artsen. Met het album My Woman, My Woman, My Wife bracht hij dan ook een mooi eerbetoon aan zijn vrouw.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Tonty Hall schrijver Bobby Bear nam het voor het eerst op en bereikte er een nummer 3 hit mee in 1970. Gisteren was het de geboortedag van Kenny Rogers. In 1970 bracht hij het album Something's Burning Out. In die tijd was het nog Kenny Rogers and the First Edition. We draaien vanmiddag de titelsong van dat album. En die titelsong werd geschreven door Mac Davis.

Skeeter Davis had een top 10 hit in 1970 met I'm a Lover, Not a Fighter. En de song komt van haar album A Place in the Country, dat jaar eveneens uitgebracht werd. We komen daarmee aan het eind van dit uur Country Love. Bedankt voor het luisteren. We gaan het weekend in met de nummer 1 hit van 14 maart 1970. Een song die vandaag de dag nog net zo actueel is als toen die uitgebracht werd. Merle Haggard met The Fighting Side of Me. Goed weekend en tot volgende week.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, ik ben Joop.
3: Hoi, ik ben Danielle.
4: En ik ben Marijke.
5: En samen zijn wij Change of Key.
3: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek zit u hier bij Crossroads Country Radio.
2: Op de juiste plaats.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En de special van deze week is Herian Williams Senior, oftewel Hank Williams Senior. En die is geboren op 17 september 1923 en overleden op 1 januari 1953. En Hank Williams was een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. En als een van de pioniers van de countrymuziek wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijkste muzikanten van de 20e eeuw. We gaan beginnen met zijn eerste single, Never Again Will I Knock You On Your Door.

Geboren en getogen in Alabama leerde Williams gitaar spelen van bluesmuzikant Rufus Payne. En zowel Payne als Roy Acuff hadden een grote invloed op zijn muzikale stijl. En na het winnen van een amateurtalentenwedstrijd begon Williams eind jaren 30 zijn professionele carrière in Montgomery. We gaan naar My Sweet Love Ain't Around.

Henk trad in Montgomery op bij lokale radiostations en in gelegenheden zoals schoolgebouwen, bioscopen en bars. Hij richtte de begeleidingsband Drifting Cowboys op en die werd geleid door zijn moeder en stopte met school om zich volledig aan zijn carrière te wijden. Maar omdat zijn alcoholisme hem onbetrouwbaar maakte, werd hij meerdere keren ontslagen en weer aangenomen door radiostation WSFA. We gaan naar I Saw the Light.

0: In 1944 trouwde Williams met Audrey Shepard, die met zijn moeder streed om de controle over zijn carrière. Na de opnames van Never Again en Honky Tonkin bracht Henk de hit Move It On Over uit in 1947 en sloot zich aan bij het radioprogramma Louisiana High Rate. En het jaar erop bracht hij een cover uit van Lovesick Blues, die al snel de nummer 1 positie bereikte. We gaan naar Mind Your Own Business.
1: Here's a little tune we get an awful lot of requests for. I've been looking through the mail. A lot of folks want me to dedicate this one to this one and that one and the other one. I wrote this, but I didn't write it for no special somebody. I just wrote it to be writing something. The title of it is If You'll Mind Your Business, Then You Won't Be Minding Mine, huh?

Angse naam werd verkeerd gespeeld. Hiram in plaats van Hiram op zijn geboorteakte. En die werd opgesteld en ondertekend. Williams werd geboren met spina bifida occulta. Een aangeboren afwijking van de wervelkolom die hem zijn leven lang pijn bezorgde. En een belangrijke factor werd in zijn latere alcohol- en drugsmisbruik. We gaan naar I Just Don't Like This Kind of Loving.

Er bestaan verschillende versies hoe Williams aan zijn eerste gitaar kwam. Hoewel verschillende prominente inwoners van Georgia later beweerden dat zij hem de gitaar hadden gekocht, zei zijn moeder dat zij hem de gitaar had gekocht en dat zij zijn eerste lessen had geregeld. We gaan naar Cold Cold Heart.

Williams sloot zich aan bij een oude zwarte man, Rufus Teethard Payne, een straatartiest die Williams door de stad volgde. En Payne gaf Williams gitaarles in ruil voor geld of maaltijden die door Williams' moeder werden bereid. En Payne's basisstijl was blues. Hij benadrukte herhaaldelijk het belang van een goed ritme en maat. En later nam Williams My Buckets Got a Hole in It op een van de nummers die Payne hem had geleerd. We gaan naar Hey Could Lookin'.

Het gezin verhuisde naar Montgomery, Alabama en Payne en Williams verloren het contact. Hoewel Payne uiteindelijk ook naar Montgomery verhuisde, waar hij in 1939 in armoede stierf. En Williams schreef hem later de eer toe dat hij de enige muzikale opleiding had genoten die hij ooit had gehad. We gaan naar Jambalaya.

De succesvolle radiooptredens van Williams gaven hem de kans om een muziekcarrière te beginnen. En hij richtte zijn eigen band op voor optredens, de Drifting Cowboys. De oorspronkelijke leden waren gitarist Braxton Shepherd, violist Brady Beats en contrabassist en komiek Smit Hazer-Eder. Oorspronkelijk bekend als Hank en Hesse en de Drifting Cowboys. We gaan naar Your Sheet and Heart.

achter de schermen tijdens een van zijn concerten op Otter Williams Rea Cuff. Die hem waarschuwde voor de gevaren van alcohol met de woorden: "Je hebt een stem van $1 miljoen, jongen, maar een brein van 10 cent. En in die 45 keerde Williams terug naar radiostation WSFA in Montgomery. En hij probeerde zijn repertoire uit te breiden door originele nummers te schrijven. We gaan naar You Better Keep It On Your Mind.

Op 11 juni 1941 maakte Williams zijn debuut in de Grand Ole Opry, waar hij 6 keer een toegift moest doen. Hank bracht Bob Magnet, gitaar, Helios Buttram, bas, Jerry Rivers, viool en Don Helms, steelgitaar, samen om de beroemdste versie van de Drifting Cowboys te vormen. En ook dat jaar beviel Audrey Williams van Randall Hank Williams, Hank Williams Jr. We gaan naar Teardrop on a Rose.

In 1950 verdiende Williams naar schatting 1000 of 1000 dollar per optreden. Dat overeenkomt met $13,400 in 2025. En dat jaar begon hij onder de naam Luke de Drifter met het opnemen van zijn moreel getinte nummers, waarvan vele voordrachten waren in plaats van zang. We gaan naar Singing Waterfall.

Op 11 augustus 1952 werd Williams ontslagen bij de Grand Ole Opry vanwege chronisch dronkenschap en het missen van optredens. Hij keerde terug naar Schiffenpoort om op te treden in de programma's van KWKH en WBAM en in de Louisiana High Rate, waarmee hij opnieuw op tournee ging. Zijn optredens waren geprezen wanneer hij nuchter was. We gaan naar Wals on the Wind. Wals of the Wind.

0: Een relatie met een vrouw genaamd Bobby Jett in deze periode resulteerde in een dochter, Jett Williams, die 5 dagen na Williams dood werd geboren. Zijn moeder adopteerde Jett, die na de dood van haar grootmoeder onder staatsvoogdij kwam te staan. Ze werd geadopteerd en opgevoed door een niet-verwant echtpaar en kwam er pas begin jaren 80 achter dat ze Williams' dochter was. We gaan naar I'm So Lonesome I Could Cry.
1: Folks looking through the mail, here's sort of a new song of mine that I wrote you not long ago and recorded that we got a lot of requests for. I'd like to do it for you. It's one of my favorites. I'm so lonesome, I could cry.

0: Friends, here's another mighty important message we want you to listen to.
1: Williams overleed op Nieuwjaarsdag 1953 op een 29-jarige leeftijd aan een hartstilstand op de achterbank van een auto. Daarbij ook heel West Virginia, op weg naar een concert in Canton, Ohio. Ondanks een relatief korte carrière is hij een van de meest gevierde invloedrijke muzikanten van de 20e eeuw, met name in de countrymuziek. En in 2010 ontving Henk postuum een Pulitzerprijs met een speciale vermelding voor zijn vakmanschap als songwriter. We gaan eindigen met het nummer They'll Never Take Her Love From Me.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek bij met ondergetekende Harry Etema. En ja, we hebben van vorige week nog een aantal niet-Engelstalige country overgehouden. En die wil ik u niet onthouden. En we beginnen met Us Dwarp of Ons Dorp van Happy en Happy. En de Friese tekst is geschreven door Pieter Wilkens en de Nederlandse tekst door Jan-Adriaan Zwarteveen. Het origineel is Green Green Grass of Home en geschreven door Claude Curly Pittman Jr. En voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse zanger Johnny Darrell als zijn debuutsingle in 1965. Het is een country nummer dat hetzelfde jaar populair werd gemaakt door Porter Wagoner. Natuurlijk, Happy en Happy, Us Dwarp.

Ik zag hij leefde en hij vrijheid. Een avontuur dat verder opleidt. Maar ik vond enkel alleen maar mijzelf.

We gaan naar René Beverwijk uit Groningen. Die mag graag country nummers voorzien van een Groningse tekst of vertalen in het Gronings. Zo de volgende: Night zo goud als ik vroeger was. Oftewel, even kijken. Ja, was ook, as good as I once was. En dat was van Toby Keith.

Our Dear John Letter is een populair country nummer geschreven door Billy Barton, Fishy Owen en Lewis Telly. Het werd populair gemaakt door Phil and Husky en Jane Shepherd en was een crossover country pop hit in 1953. We laten hem horen door Nadi Urbankova en Jif Grossman en dan heet het Drahu Maya.

En dat was Limburg. We gaan nu naar Noorwegen. Sing Me Back Home is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse country-artiest Merle Haggard. Het werd in november 67 uitgebracht als de eerste single en titelnummer van het album Sing Me Back Home. Het nummer was de derde nummer 1 hit van Merle Haggard en de single stond 2 weken op nummer 1. We laten hem horen in de uitvoering van Liv Marit Wetvik. En dan is het Ed Slentil Trickin' Jam.

En voor de laatste serie van niet-Engelse country gaan we even naar Duitsland met Linda Veller. Andere mutter haben auch ein schönes kind.

The Way Back Home is het tweede studioalbum van de Amerikaanse countryzanger Vince Gill. En het werd in 1987 uitgebracht en leverde 4 hitsingles op in de Billboard Country Charts. En Losing Your Love is afkomstig van dit album en is geschreven door Vince Gill, Hank DeVito en Kai Fleming.

We gaan naar de Mavericks en helaas is onze frontman van de Mavericks, Roel Malo, een tijdje terug ons ontvallen, helaas door ziekte. Maar James Otto heeft zijn rol overgenomen en ja, dit is natuurlijk niet een nummer van James Otto. We gaan een oude doen, From Hell to Paradise.

Does Fort Worth Ever Cross Your Mind is een nummer geschreven door zanger Dee Shaver en Darlene Shaver en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger George Strait. Het werd in september 84 uitgebracht. Maar ook Keith Whitley nam het nummer op in 84 en bracht het uit als een single dat niet op een album stond. We gaan die van Keith Whitley voor u draaien.

Morgan Daniel Pitney is geboren op 24 maart 1993 in Sherry Valley, Illinois. En Mo is een Amerikaanse countryzanger. En Mo Pitney begon op 6-jarige leeftijd met drummen en op 12-jarige leeftijd met gitaarspelen. En Mo speelde in een bluegrass band met zijn broer en een vriend. En Mo schreef Country, het nummer die we nu gaan draaien, samen met Bill Anderson en Bobby Tomberlin.

0: country.
1: Michael Martin Murphy is geboren in Dallas op 14 maart 1945. En Michael is een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. Verder produceert hij muziek, organiseert hij muziekfestivals en acteert hij in enkele films. Tijdens zijn highschooljaren trad hij in om Dallas op met country, folk en rockmuziek. En medio jaren 60 trad Michael op met Michael Nesmith, die we kennen van de Monkees. We gaan naar The Yellow Rose of Texas.

En we eindigen met All I Ever Need Is You. Een nummer geschreven aan Jimmy Holiday en Eddie Reeves. En oorspronkelijk opgenomen door Ray Charles. We gaan hem maar horen in de uitvoering van Kenny Rogers en Dottie West. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: Hi, this is Jessica Ridley and you're listening to Crossroads Country Radio.

in wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

slip off your dress.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: Laat je meevoeren naar een andere wereld. Dit is Moonlight.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: kussen.
1: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
8: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
9: Ze moest in coma.
10: Of ze krijgt chemokuren.
11: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
12: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
13: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
14: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
15: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Mm-hmm.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.